0: Goedemiddag, dit is Michel van Serenova en je luistert naar Progcore Radio. Het enige...
1: Progcore Radio. The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.